Here, U het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hart seer in loflede verander. Elke mislukking, elke val, U het my herinner aan U genade, my altyd opgetel.

Heer, u het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hart seer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan u genade, my altyd opgetel.

Heer, dank u voor uw geduld met ons. Help ons om sacht te wees waar ons vinnig wil reageer. Om liefde te kies waar frustratie wil oorvat. Vorm ons harte om meer soos u te leef. Elke dag met almal.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gou

Here, ek kom vandag na u toe en vra vergifnis waar ek seer gemaak het. Help my om vrede te kies, om liefde te leef en om in harmonie met die Gees te wandel.

Achilles harten wat zacht blijft. In een wereld wat soms hard raakt. Leer ons om vriendelijk te wees, wat het makkelijker is om weg te draaien. Help ons om te vergeven, zoals U ons vergeven hebt. En om deernis te wijs, waar daar nood en seer is. Gebruik ons, Heere, als draaiers van die liefde vandaag. Amen.

ik zal u doen. Al zo die donkerste donker mij omringt, zal ik steeds kan zien, ik zal steeds kan zien.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Like what we play?
1: Yes!
2: Something everybody can listen to.
0: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
3: Jacobus 1 vers 17. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Dankie dat U my geroep het om sout te wees in hierdie wêreld. Vul my met die Heilige Gees, sodat my woorde, my dade en my houding en liefde, vrede en vreugde sal wys. Gebruik my om ander se lewens te verryk en laat alles wat ek doen, U naam verheerlik.